0: Daar moet ik zijn dan om dat te mixen. 80 jaar, 90 jaar, af en houden.
1: The Super 80s.
2: Radioactive, only the best.
3: And die beste muziek.
4: Radioactief, einfach nimme gut.
5: Radioaktiv Zeitmaschine. 90er Jahre.

0: Eind van nimmer goed.
1: Dat is van de Wauwe. Aan 2 minuten.
2: Radioactief Meteo. Wie is weer bij ons am Sendegebied?
3: Andere plek op Meteo, het gaat lezen als ik een bisschen met zomerlijk en een bisschen met rusten. De weekend is nog een jaar moesten naast. Minstens de samste kunnen ze me nog schouder bekleden. Aber zonder met rusten en nächste Woche ook een keer warm.
4: Hallo, nächste Zeit für...
2: Radioaktiv Comedy. Einfach nur für zu lachen.
5: Anne, hast du schon Platz für die Vakanz das Jahr?
6: Nee, wieso? Mein Freund ist der, wo immer fahren. Mein Chef ist der, wo immer fahren. Und mein Bank, der ist der, wie lange mal fahren.
2: Radioaktiv Comedy.

0: Eind van nummer goed.
1: Het is Ning Auer.
2: Taxiambulance de la Petite Suisse. Er een taxiservice voor kranken in Lützeburg en ook in Mausland. We bieden niet de service voor een chemotherapie en dialyse of een re-educatie. Maar ook krankentransporten voor een klinieken. Al onze gevieren zijn opgericht voor rolstoelvoerder. Taxiambulance de la Petite Suisse. Ruft ons einfach un om telefoon 55 77 77. Van die wilt, kan je ons ook als eerste naar erreichen. 26 72 17 37. Taxi Ambulance de la Petite Suisse.